2. Oni ni nua ose bobie a wa brochimam. Ukachire ose Raymond. A oye juma wo Abidjan.